kleinste, fijnste Barbie. En zij hangt, hij ho, die kleinste, fijnste Barbie. En zij hangt, hij ho, die kleinste, fijnste Barbie. En zij hangt, hij ho, ons allemaal. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: chi en ek, my luistergenoot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

dat ek die appel van uw oog is. Help my om in uw beskerming te leef, uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom, en uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart, lei my voetstappen, en laat my leven een lied wees tot uw eer. Amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Heer, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.